Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

disco. It ain't no country club either.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Er zijn vorig jaar de helft meer meldingen geweest van grensoverschrijdend gedrag in Vlaanderen. Het meldpunt kreeg meer dan 1500 aangiftes. Het gaat vooral over ongewenst seksueel gedrag en psychisch geweld. En ook het intrafamiliaal geweld blijft stijgen, blijkt uit cijfers. Er zijn nu al bijna 80 haaien aangespoeld op het strand van de Pannen en Kokseiden. De eerste spoelde vrijdagochtend aan, maar dat aantal blijft dus stijgen. Het zijn gevlekte gladde haaien, die komen vaker voor in de Noordzee. Mogelijk spoelen er nog dode haaien aan. Wellicht waren ze bijvangst in de netten van vissers, maar dat is nog niet zeker. In het noorden van Italië is een reddingsactie bezig om een speleoloog te bevrijden. De twintiger zit met zijn voet vast onder een rotsblok 120 meter diep. Tientallen reddingswerkers zijn bezig aan wat ze zelf een complexe reddingsoperatie noemen. In Colombia is een tweede ronde nodig in de presidentsverkiezingen, omdat niemand een absolute meerderheid heeft behaald. Het gaat nog tussen de links-progressieve kandidaat Ivan Cepeda en de rechtse zakenman Abelardo de la Esperilla. Hij is een bondgenoot van de Amerikaanse president Trump. Hij wil zelfs een militair verbond met de VS en Israël om het toenemende bendegeweld in Colombia aan te pakken. Voetbal AA Gent mag Europees voetbal spelen. Het versloeg gisteravond thuis Racing Genk in een baragewedstrijd. Die eindigde op 0-0. Na de verlengingen stond het 1-1 en dus waren penalties nodig. Je hoort coach Rick de Mil van AA Gent.
2: Ongelooflijk blij na het werk dat we gedaan hebben, dat wij dit keer aan de juiste kant staan.
1: Ook Club Brugge, Union, STVV en Anderlecht spelen Europees. En Jonas Vingegaard wint de Giro, de Ronde van Italië. Daarmee heeft hij nu de drie grote rondes gewonnen. De zege in de slotrit was voor Jonathan Milan. We starten nog met zon, maar later vandaag meer wolken en er kan een bui vallen. Temperaturen rond een graad of 24. In de loop van de week stijgt de kans op regen en het koelt ook af.
0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Er zijn vorig jaar de helft meer meldingen geweest van grensoverschrijdend gedrag in Vlaanderen. Het meldpunt kreeg meer dan 1500 aangiftes. Het gaat vooral over ongewenst seksueel gedrag en psychisch geweld. En ook het intrafamiliaal geweld blijft stijgen, blijkt uit cijfers. Er zijn nu al bijna 80 haaien aangespoeld op het strand van de Pannen en Kokseiden. De eerste spoelde vrijdagochtend aan, maar dat aantal blijft dus stijgen. Het zijn gevlekte gladde haaien, die komen vaker voor in de Noordzee. Mogelijk spoelen er nog dode haaien aan. Wellicht waren ze bijvangst in de netten van vissers, maar dat is nog niet zeker. In het noorden van Italië is een reddingsactie bezig om een speleoloog te bevrijden. De twintiger zit met zijn voet vast onder een rotsblok 120 meter diep. Tientallen reddingswerkers zijn bezig aan wat ze zelf een complexe reddingsoperatie noemen. In Colombia is een tweede ronde nodig in de presidentsverkiezingen, omdat niemand een absolute meerderheid heeft behaald. Het gaat nog tussen de links-progressieve kandidaat Ivan Cepeda en de rechtse zakenman Abelardo de la Esperilla. Hij is een bondgenoot van de Amerikaanse president Trump. Hij wil zelfs een militair verbond met de VS en Israël om het toenemende bendegeweld in Colombia aan te pakken. Voetbal AA Gent mag Europees voetbal spelen. Het versloeg gisteravond thuis Racing Genk in een baragewedstrijd. Die eindigde op 0-0. Na de verlengingen stond het 1-1 en dus waren penalties nodig. Je hoort coach Rick de Mil van AA Gent.
2: Ongelooflijk blij na het werk dat we gedaan hebben, dat wij dit keer aan de juiste kant staan.
1: Ook Club Brugge, Union, STVV en Anderlecht spelen Europees. En Jonas Vingegaard wint de Giro, de Ronde van Italië. Daarmee heeft hij nu de drie grote rondes gewonnen. De zege in de slotrit was voor Jonathan Milan. We starten nog met zon, maar later vandaag meer wolken en er kan een bui vallen. Temperaturen rond een graad of 24. In de loop van de week stijgt de kans op regen en het koelt ook af.
3: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
4: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
3: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
4: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
5: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
6: Vink, ramen en deuren.
5: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's think twice.
7: Soultracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
8: Soultracks, elke zaterdagavond, 3

reclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel Tiron.

Heerlijk om dit nog eens terug te horen. Zomaar op maandagochtend, She's the One van Robbie Williams. Een hele goede morgen, 7:00 geweest. Er is maandag. Het is de start van een nieuwe maand. Het is de maand juni. En voor je het weet zit je in de zomervakantie. Mag ik jullie allemaal hartelijk welkom heten. Tot 9:00. De wakkere Waaslander met nu Robert Palmer.

Love It, I Love It, I Love It van Bella K. Misschien heeft dat wel iets te maken met het weer van de afgelopen dagen. Maar laat ons eerlijk zijn, dat lekkere, hete, lekkere, warme weer. En mensen is dat heel snel gewoon. Ik heb alleen een beetje een teleurstellend berichtje voor jou. Want vanaf vandaag wat meer opklaringen. Is er ook kans op een bui en wordt het 24 graden vanaf vanmorgen. Wisselvallig en ook frisser. Dit is Sharon Brown.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

Selassou en Ragged Muffin. Het is tijd om twee platen uit de jaren 80 op je los te laten. Zometeen dat intergalactisch liedje van de Ra Band uit het midden van de jaren 80. Clouds Across the Moon. Maar eerst deze van Gilbert.

0: Radio Land van Baas, regionieuws.
1: In Sint-Niklaas zijn er plannen voor een eerste islamitisch mortuarium. Het Turks Cultureel Centrum wil aan de moskee in de Hazewindstraat een ruimte bouwen waar families volgens islamitische tradities afscheid kunnen nemen van een overleden dierbare. Vandaag moeten heel wat moslimfamilies uitwijken naar andere steden, maar met het nieuwe mortuarium willen de initiatiefnemers een waardig afscheid dichter bij huis mogelijk maken. Het centrum benadrukt dat de faciliteit ook open zal staan voor mensen van een andere gemeenschap. De overlast op het recreatiedomein De Ster tijdens het voorbije Pinksterweekend heeft voor discussie gezorgd in de gemeenteraad van Sint-Niklaas afgelopen vrijdag. Door het warme weer kwamen zo'n 15.500 bezoekers naar het domein. En daarbij ontstonden problemen. Op en rond De Ster. Onder meer bezoekers klommen over de omheining van de betalende zone en ook de omgeving van de bushalte en een fastfoodrestaurant kreeg af te rekenen met overlast. Het stadsbestuur herkent de problemen en neemt samen met de provincie en de lijn extra maatregelen. Dit weekend werden er geen incidenten gemeld. Buurtbewoners van de Uilenstraat in Sint-Niklaas vragen een gescheiden fietspad om de verkeersveiligheid te verbeteren. Volgens het buurtcomité heeft het inrichtingsverkeer dat vorig jaar werd ingevoerd de problemen niet opgelost. De straat blijft volgens de bewoners te smal voor auto's en fietsers, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Bovendien zorgt het gewijzigde verkeersregime voor extra verkeer en files in omliggende straten. Het comité stelt voor om een fietspad aan te leggen naast de rijbaan. Het stadsbestuur bekijkt momenteel welke alternatieven mogelijk zijn en wil die bespreken met de buurt. Sint-Niklaas heeft een nieuwe kinderstadsdichter. De 12-jarige René de Vleeschouwer neemt de fakkel over van Emily de Geest en mag de komende 2 jaar gedichten schrijven over haar thuisstad. René kijkt vooral uit naar gedichten over Sinterklaas. Een traditie die volgens haar onlosmakelijk met Sint-Niklaas verbonden is. Voor de jonge dichteres gaat daarmee een droom in vervulling. Haar stadsgedicht Metamorfose werd verkozen tot officieel stadsgedicht en krijgt een ereplaats in de bibliotheek.

met de zwoele stem Barry White, What I'm Gonna Do With You. Je luistert naar de Wakkere Waaslander op deze 1e van juni. En zo gaan we langzaam maar zeker richting de zomervakantie. En wij plannen nog een week van de jaren 80 en 90, waar je een hele week lang alleen maar platen uit de 80's en de 90's zal horen. Dat is voor binnenkort. Dit is Tina.

Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

Within Temptation heeft een nieuwe plaat. Somebody Like You is de titel van de plaat, samen met Smash Into Pieces uit de hitlijsten van dit moment. Zometeen Kid Rock en All Summer Long, maar eerst Patti LaBelle en Michael McDonald, die trouwens elkaar nooit ontmoet hebben bij het inzingen van dit liedje. Dit werd gedaan in twee aparte studio's en gegoten in On My Own.

Kid Rock, de man ooit van Pamela Anderson, die samen van die vieze filmpjes hebben gemaakt en dat dan ook gedeeld hebben op het internet all summer long van Kid Rock. Trouwens, die Kid Rock is een grote fan van president Trump. Maar als je de man een beetje kent, ja kijk. We gaan richting 8 uur. We doen het met de radio's onder meer Walking the Tin Line. We spreken elkaar zo meteen voor deel 2 van de Wakkere Waaslander op deze maandag

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Er zijn vorig jaar de helft meer meldingen geweest van grensoverschrijdend gedrag in Vlaanderen. Het meldpunt kreeg meer dan 1500 aangiftes. Het gaat vooral over ongewenst seksueel gedrag en psychisch geweld. En ook het intrafamiliaal geweld blijft stijgen, blijkt uit cijfers. Er zijn nu al bijna 80 haaien aangespoeld op het strand van de Pannen en Kokseide. De eerste spoelde vrijdagochtend aan, maar dat aantal blijft dus stijgen. Het zijn gevlekte gladde haaien, die komen vaker voor in de Noordzee. Mogelijk spoelen er nog dode haaien aan. Wellicht waren ze bijvangst in de netten van vissers, maar dat is nog niet zeker. In het noorden van Italië is een reddingsactie bezig om een speleoloog te bevrijden. De twintiger zit met zijn voet vast onder een rotsblok 120 meter diep. Tientallen reddingswerkers zijn bezig aan wat ze zelf een complexe reddingsoperatie noemen. In Colombia is een tweede ronde nodig in de presidentsverkiezingen, omdat niemand een absolute meerderheid heeft behaald. Het gaat nog tussen de links-progressieve kandidaat Ivan Cepeda en de rechtse zakenman Abelardo de la Esperilla. Hij is een bondgenoot van de Amerikaanse president Trump. Hij wil zelfs een militair verbond met de VS en Israël om het toenemende bendegeweld in Colombia aan te pakken. Voetbal AA Gent mag Europees voetbal spelen. Het versloeg gisteravond thuis Racing Genk in een baragewedstrijd. Die eindigde op 0-0. Na de verlengingen stond het 1-1 en dus waren penalties nodig. Je hoort coach Rick de Mil van AA Gent.
2: Ongelooflijk blij na het werk dat we gedaan hebben, dat wij dit keer aan de juiste kant staan.
1: Ook Club Brugge, Union, STVV en Anderlecht spelen Europees. En Jonas Vingegaard wint de Giro, de Ronde van Italië. Daarmee heeft hij nu de drie grote rondes gewonnen. De zege in de slotrit was voor Jonathan Milan. We starten nog met zon, maar later vandaag meer wolken en er kan een bui vallen. Temperaturen rond een graad of 24. In de loop van de week stijgt de kans op regen en het koelt ook af.
3: Een bouwplan? Daar houden we van.
4: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
3: Strak modern of landelijk klassiek?
4: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
4: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel Tiron.

mooi was. Leave a Tender Moment Alone van Billy Joel. Zo zijn we vertrokken voor deel 2 van de Wakkere Waaslander. Deze 1e van juni. Fijn dat je erbij bent. Zomervakantie komt er langzaam maar zeker aan. Zeker weten. Geniet ervan tot 9 uur. De Wakkere Waaslander met de Goo Goo Dolls. Dit is Iris.

Karma Chameleon van de Culture Club, met uiteraard Boy George in de hoofdrol. Een van de grootste hits die de band Culture Club gemaakt heeft. En ze wagen er zich regelmatig nog wel eens aan om hier en daar een optreden te geven. The Time of My Life, dat liedje ken je nog, van Bill Medley en Jennifer Warnes, komt zo meteen je richting uit. Maar eerst CG&Co. Dit komt uit 77, Devil's Gun.

In september, dames en heren, zijn het weer vredesfeesten in Sint-Niklaas. En een van die groepen die daar gaat optreden is Hooverphonic. Ze komen er zo meteen al aan bij ons. En Boomerang. Maar eerst deze van Prefab Sprout over Cars and Girls.

0: Radio Land van Baas. Regio Nieuws.
1: In Sint-Niklaas zijn er plannen voor een eerste islamitisch mortuarium. Het Turks Cultureel Centrum wil aan de moskee in de Hazewindstraat een ruimte bouwen waar families volgens islamitische tradities afscheid kunnen nemen van een overleden dierbare. Vandaag moeten heel wat moslimfamilies uitwijken naar andere steden, maar met het nieuwe mortuarium willen de initiatiefnemers een waardig afscheid dichter bij huis mogelijk maken. Het centrum benadrukt dat de faciliteit ook open zal staan voor mensen van een andere gemeenschap. De overlast op het recreatiedomein De Ster tijdens het voorbije Pinksterweekend heeft voor discussie gezorgd in de gemeenteraad van Sint-Niklaas afgelopen vrijdag. Door het warme weer kwamen zo'n 15.500 bezoekers naar het domein. En daarbij ontstonden problemen op en rond De Ster. Onder meer bezoekers klommen over de omheining van de betalende zone en ook de omgeving van de bushalte en een fastfoodrestaurant kreeg af te rekenen met overlast. Het stadsbestuur herkent de problemen en neemt samen met de provincie en de lijn extra maatregelen. Dit weekend werden er geen incidenten gemeld. Buurtbewoners van de Uilenstraat in Sint-Niklaas vragen een gescheiden fietspad om de verkeersveiligheid te verbeteren. Volgens het buurtcomité heeft het inrichtingsverkeer dat vorig jaar werd ingevoerd de problemen niet opgelost. De straat blijft volgens de bewoners te smal voor auto's en fietsers, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Bovendien zorgt het gewijzigde verkeersregime voor extra verkeer en files in omliggende straten. Het comité stelt voor om een fietspad aan te leggen naast de rijbaan. Het stadsbestuur bekijkt momenteel welke alternatieven mogelijk zijn en wil die bespreken met de buurt. Sint-Niklaas heeft een nieuwe kinderstadsdichter. De 12-jarige René de Vleeschouwer neemt de fakkel over van Emily de Geest en mag de komende 2 jaar gedichten schrijven over haar thuisstad. René kijkt vooral uit naar gedichten over Sinterklaas. Een traditie die volgens haar onlosmakelijk met Sint-Niklaas verbonden is. Voor de jonge dichteres gaat daarmee een droom in vervulling. Haar stadsgedicht Metamorfose werd verkozen tot officieel stadsgedicht en krijgt een ereplaats in de bibliotheek.
0: Radio
2: Land van Baas.
0: Land van Baas.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
4: Radio Land van

Man I Need. Op maandagochtend. Goedemorgen allemaal, fijn dat je luistert. Het is een beetje een bewolkte dag met temperaturen tot 23 graden. Morgen wordt het frisser en kan er weer regen vallen. Dit zijn Bananarama uit de jaren 80. Robert De Niro's Waiting.

0: Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Er lopen in Vlaanderen momenteel 73 minderjarigen rond met een enkel band. Het gaat om jongeren die als volwassenen in de cel zouden kunnen belanden. Het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht lanceerde een proefproject en met succes. De jongeren kunnen naar school blijven gaan en deelnemen aan vrije tijdsactiviteiten. Vanaf volgend jaar kunnen jeugdrechters iedereen een enkel band opleggen. Ze moeten wel een stabiele thuis hebben. Wie 5 jaar of langer geleden kanker had, moet dit niet meer laten weten aan verzekeraars. Tot vandaag was dit verplicht als iemand bijvoorbeeld een schuldsaldoverzekering wou afsluiten. Maar dat leidde vaak tot hogere premies of zelfs een weigering. Nu wordt het zogenaamde recht om vergeten te worden uitgebreid, zodat mensen die genezen van kanker niet langer gediscrimineerd kunnen worden. We nemen al maar vaker de trein om naar het werk te gaan en in onze vrije tijd. Het aantal reizigers steeg het voorbije jaar met 10%. Volgens de NMBS is dat niet alleen te wijten aan de hogere brandstofprijzen. Het spoor lokt ook meer mensen door de nieuwe tarieven. In de daluren en in het weekend zijn treintickets goedkoper geworden. De Verenigde Staten hebben het voorbije weekend opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de Amerikanen ging het om zelfverdedigingsaanvallen. Iran schoot eerder een Amerikaanse drone neer boven de straat van Hormuz. Het bestand tussen de Verenigde Staten en Iran is bijzonder wankel en het vredesoverleg zit intussen muurvast. Ook in Kuwait waren er afgelopen nacht en vanmorgen raket- en drone-aanvallen. Het luchtafweersysteem kon die wel neutraliseren. Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft de Braziliaan João Fonseca zich geplaatst voor de kwartfinale. Hij klopte de Noor Casper Ruud. In de kwartfinales neemt Fonseca het op tegen de Tsjech Jakub Mensik. De bewolking neemt geleidelijk aan toe en hier en daar kan er een bui vallen. De temperatuur stijgt tot zo'n 24 graden. Morgen krijgen we wisselvallig weer bij een graad of 25.
2: Deuren, woonveranda's, in eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
3: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
4: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
3: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
4: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
2: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk en disco.
7: Soul Tracks, elke zaterdagavond, 3 uur lang, vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
6: If it's smooth, funky and soulful, it's Soul Tracks. Stay tuned for more.
8: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Michiel Tiron.

Zorgwaas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorgwaas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Zondag 7 juni om 11 uur 's morgens is er in Lokeren een Reinaert aperitiefconcert. Reinaert keert terug. Wat denkt de Vos van ons moderne leven? Sint-Anna-koor Lokeren en Sint-Gregorius-koor Belzele brengen een aperitiefconcert vol vrolijke lenteliederen, donkere melodieën en sprankeltjes hoop. Het gebeurt allemaal in ontmoetingscentrum De Kop op de Oude Heerweg in Lokeren en de toegang is gratis. Deze zomer nodigt Sint-Niklaas inwoners en bezoekers opnieuw uit voor de zomerse avondwandelingen. Elke donderdagavond in juli en augustus nemen enthousiaste stadsgidsen deelnemers mee op verrassende wandelingen door het vernieuwde stadshart, telkens rond een ander thema. Inschrijven kan vanaf maandag 1 juni, maar snel zijn is de boodschap, want het aantal plaatsen is beperkt en de belangstelling is groot. Inschrijven kan online via www.ontdeksintniklaas.be of in het infopunt toerisme op de markt vanaf maandag 1 juni. Lion City Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 juni zijn jaarlijkse en ondertussen befaamde Maatjes-event. Hoewel de verse maatjes een belangrijke rol spelen, is het evenement vooral gekend om zijn unieke sfeer. Met dit evenement ondersteunt Lion City Sint-Niklaas enkele lokale goede doelen. Deze editie vindt opnieuw plaats op een bijzondere locatie, NVD Cars, gelegen in de Moerputstraat 2 in Sint-Niklaas. De gasten worden verwacht vanaf 6:30 en het evenement loopt tot middernacht. Info en tickets via maatjesevent.evensquare.store/nl.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Er lopen in Vlaanderen momenteel 73 minderjarigen rond met een enkel band. Het gaat om jongeren die als volwassenen in de cel zouden kunnen belanden. Het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht lanceerde een proefproject en met succes. De jongeren kunnen naar school blijven gaan en deelnemen aan vrije tijdsactiviteiten. Vanaf volgend jaar kunnen jeugdrechters iedereen een enkel band opleggen. Ze moeten wel een stabiele thuis hebben. Wie 5 jaar of langer geleden kanker had, moet dit niet meer laten weten aan verzekeraars. Tot vandaag was dit verplicht als iemand bijvoorbeeld een schuldsaldoverzekering wou afsluiten. Maar dat leidde vaak tot hogere premies of zelfs een weigering. Nu wordt het zogenaamde recht om vergeten te worden uitgebreid, zodat mensen die genezen van kanker niet langer gediscrimineerd kunnen worden. We nemen al maar vaker de trein om naar het werk te gaan en in onze vrije tijd. Het aantal reizigers steeg het voorbije jaar met 10%. Volgens de NMBS is dat niet alleen te wijten aan de hogere brandstofprijzen. Het spoor lokt ook meer mensen door de nieuwe tarieven. In de daluren en in het weekend zijn treintickets goedkoper geworden. De Verenigde Staten hebben het voorbije weekend opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de Amerikanen ging het om zelfverdedigingsaanvallen. Iran schoot eerder een Amerikaanse drone neer boven de straat van Hormuz. Het bestand tussen de Verenigde Staten en Iran is bijzonder wankel en het vredesoverleg zit intussen muurvast. Ook in Kuwait waren er afgelopen nacht en vanmorgen raket- en drone-aanvallen. Het luchtafweersysteem kon die wel neutraliseren. Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft de Braziliaan João Fonseca zich geplaatst voor de kwartfinale. Hij klopte de Noor Casper Ruud. In de kwartfinales neemt Fonseca het op tegen de Tsjech Jakub Mensik. De bewolking neemt geleidelijk aan toe en hier en daar kan er een bui vallen. De temperatuur stijgt tot zo'n 24 graden. Morgen krijgen we wisselvallig weer bij een graad of 25.
2: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
3: Denk, ramen en deuren.
2: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
3: Vink ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink Twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu classic hits non-stop.

0: 'S ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: 'S Avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse Gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, grijpt in Oost-Vlaanderen ook in jouw buurt op klaartjeskaas.be.
4: Radio Land van Waals. Hits en classics.
5: Dit

0: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7 in After Dinner.
1: Radioland van Waal.

0: Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Hier hoor je altijd hits en classics.

0: Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Er lopen in Vlaanderen momenteel 73 minderjarigen rond met een enkel band. Het gaat om jongeren die als volwassenen in de cel zouden kunnen belanden. Het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht lanceerde een proefproject en met succes. De jongeren kunnen naar school blijven gaan en deelnemen aan vrije tijdsactiviteiten. Vanaf volgend jaar kunnen jeugdrechters iedereen een enkel band opleggen. Ze moeten wel een stabiele thuis hebben. Wie 5 jaar of langer geleden kanker had, moet dit niet meer laten weten aan verzekeraars. Tot vandaag was dit verplicht als iemand bijvoorbeeld een schuldsaldoverzekering wou afsluiten. Maar dat leidde vaak tot hogere premies of zelfs een weigering. Nu wordt het zogenaamde recht om vergeten te worden uitgebreid, zodat mensen die genezen van kanker niet langer gediscrimineerd kunnen worden. We nemen al maar vaker de trein om naar het werk te gaan en in onze vrije tijd. Het aantal reizigers steeg het voorbije jaar met 10%. Volgens de NMBS is dat niet alleen te wijten aan de hogere brandstofprijzen. Het spoor lokt ook meer mensen door de nieuwe tarieven. In de daluren en in het weekend zijn treintickets goedkoper geworden. De Verenigde Staten hebben het voorbije weekend opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de Amerikanen ging het om zelfverdedigingsaanvallen. Iran schoot eerder een Amerikaanse drone neer boven de straat van Hormuz. Het bestand tussen de Verenigde Staten en Iran is bijzonder wankel en het vredesoverleg zit intussen muurvast. Ook in Kuwait waren er afgelopen nacht en vanmorgen raket- en drone-aanvallen. Het luchtafweersysteem kon die wel neutraliseren. Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft de Braziliaan João Fonseca zich geplaatst voor de kwartfinale. Hij klopte de Noor Casper Ruud. In de kwartfinales neemt Fonseca het op tegen de Tsjech Jakub Mensik. De bewolking neemt geleidelijk aan toe en hier en daar kan er een bui vallen. De temperatuur stijgt tot zo'n 24 graden. Morgen krijgen we wisselvallig weer bij een graad of 25.
2: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink ramen en deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Ronnie van de Vijver.

Lil Nas X om te openen met That's What I Want. Hele goeiemorgen. Het is na 11 uur en het is maandag vandaag, maar we zijn een nieuwe maand begonnen. Het is 1 juni en hopelijk hebben jullie ook een beetje genoten van het voorbije weekend natuurlijk en van de zon. En nu ben ik eens tot 12 uur met een London Beat, A Better Love.

Jerry Roll met I'm Good. En de voorbije maanden hebben ze in Kringwinkel de Cirkel in Lokeren stevig verbouwd. En zaterdag is die vernieuwde winkel officieel opengegaan. Hij is uitgebreid met maar liefst 400 vierkante meter extra.

Clouseau in 1995 met 20 Bolts. En de Lokse feesten worden dit jaar afgesloten door Lost Frequencies onder andere. Dit is hij samen met Nathan Nicholson. So much beauty around.

0: Op woensdag 24 juni strijkt Catnet Zomerfestival neer in provinciaal domein Puinbroek in Wachtebeke-Locristi. Het nieuwe kinderfestival van provincie Oost-Vlaanderen en Catnet vervangt het evenement Popeiland. Het wordt een nieuw hedendaags concept voor kinderen en families waarbij beleving, ontdekking en verwondering centraal staan. Het vindt plaats op woensdag 24 juni van 13 uur tot 19 uur op het evenementeneiland van domein Puinbroek. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf €12 en alle info vind je op puinbroek.be/catnet. De Academie Beeld Sint-Niklaas, afdeling mode en schoenontwerp, brengen weer een spectaculaire mode- en schoenenshow van de Academie op zaterdag 13 juni. Het is het orgelpunt van het academiejaar en geeft studenten vanaf het eerste jaar een platform om hun visie en creativiteit te tonen. Dat orgelpunt vieren een 40-tal studenten dit jaar op zaterdag 13 juni in de gigantische industriële hallen naast de E17 met een spraakmakende, inspirerende show. Kaarten zijn verkrijgbaar aan het secretariaat van de Academie Beeld. In voorverkoop €25, aan de kassa €28. Kinderen die betalen tot 12 jaar geen toegang. En kinderen vanaf 12 tot 14 die betalen €12,50. Zondag 7 juni om 11 uur 's morgens is er in Lokeren een Reinaert aperitiefconcert. Reinaert keert terug, wat denkt de Vos van ons moderne leven? Sint Anna Koor Lokeren en Sint Gregorius Koor Belzele brengen een aperitiefconcert vol vrolijke lenteliederen, donkere melodieën en sprankeltjes hoop. Het gebeurt allemaal in ontmoetingscentrum De Kop op de Oude Heerweg in Lokeren en de toegang is gratis.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

UB40 in 87, Rat in My Kitchen. En daarstraks hoorden we ook nog Clouseau. En ik was zo vergeten te zeggen dat de 17-jarige Bas The Voice heeft gewonnen. En die was natuurlijk van team Koen Wouters.

1977, Belly Polk met Black is Black. Het is bijna middag en geniet misschien nog eventjes van de zon vanmiddag als je kan, want vanaf morgen dan komt er weer regen af. Dat is dus minder natuurlijk. Het goede nieuws is, ik ben er morgen ook terug vanaf 11 uur. Straks is Tozer en dit is nog Christina Aguilera.

0: Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Wetenschappers hebben een nieuwe genetische test ontwikkeld om borstkanker beter te behandelen. Dat schrijft De Morgen. Met de test kunnen specialisten nagaan hoe agressief een tumor is en welke behandeling het meest geschikt is. Onderzoek toont aan dat 2 op de 3 borstkankerpatiënten geen chemo nodig hebben. Hun vooruitzichten zouden even goed zijn met hormoontherapie. Chemo gaat vaak gepaard met veel nevenwerkingen. Minister Beenders bindt de strijd aan tegen cyberpesten. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken dat slachtoffers de identiteit van hun belager kunnen opvragen en daarmee naar de politie stappen. Nu kunnen mensen daarvoor al terecht bij de Ombudsdienst voor Telecommunicatie als ze te maken krijgen met een sms- of telefoonstalker. Minister Beenders wil die regeling uitbreiden naar pesterijen via anonieme accounts op sociale media. Veel slachtoffers van cyberpesten kampen met mentale problemen. De wet zou tegen het einde van het jaar kunnen ingaan. De politie houdt deze week extra controles op tweewielers. Dat gebeurt niet alleen bij ons, maar in heel Europa. Politieagenten focussen zich vooral op e-steps, omdat die vaak sneller rijden dan toegelaten. Ze zullen onder meer ook controleren of motorrijders hun verplichte beschermende helm en kledij dragen. De bedoeling van de actie is om kwetsbare weggebruikers te wijzen op de risico's in het verkeer. In Zuid-Korea zijn 5 mensen omgekomen bij een explosie en brand in een wapenfabriek. Nog eens 2 mensen raakten gewond. Het incident gebeurde tijdens onderhoudswerken aan installaties die gebruikt worden voor de productie van raketbrandstof. Over de precieze oorzaak van de ontploffing is nog niets bekend. Wereldster Céline Dion heeft 10 extra concerten aangekondigd van haar comeback-tournee in Parijs. Dit najaar staat ze al 16 keer op het podium in de Franse hoofdstad en in mei volgend jaar komen daar nog 10 shows bij. De voorverkoop begint overmorgen. Het is wisselend bewolkt en plaatselijk kan er een bui vallen. De temperatuur ligt in de buurt van 24 graden. Morgen krijgen we een wisselvallige dag. Het kwik blijft dan onder 20 graden.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Soultracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
7: Soultracks, elke zaterdagavond, 3

0: radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Toos Smet.
1: Goedemiddag.

0: Ryan Rowling en Mark Taylor, dat zijn de producers van dit nummer van Tina Turner, When the Heartache is Over. En dat is duidelijk hoorbaar, hè, want dat zijn diezelfde van Believe van Cher. En je hoort dat onmiddellijk bij het begin van dat nummer. En voilà, zo zijn we ook begonnen met de eerste lunchpauze van deze werkweek bij Land van Waas. Als je nu aan tafel gaat, dan wens ik je smakelijk eten.
1: I know I've said this before, but I'm sure this time.

Dit is het resultaat van een samenwerking tussen Barry Manilow, Kid Creole en de Coconuts. Hey Mambo. Rod Stewart, dat is een Engelsman, maar zijn vader was een Schot en hij aanbidt zo'n beetje alles wat met Schotland te maken heeft, zoals ook het nationale elftal en de muziek, dat hoor je in deze.

0: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas. Gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: 'S Ochtends bij het ontbijt.
2: Schatteke, waar is Klaartje?
1: Verstopt in je lunchpakket.
3: Joepie, Klaartje!
1: 'S Avonds in de zetel.
4: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
1: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen ook in jouw buurt op klaartjeskaas.be.

Metamorfose, dat is de naam van een gedicht dat officieel uitgeroepen is tot het stadsgedicht van Sint-Niklaas. En het werd nog wel geschreven door een kind. Je hoort er meer over zo meteen in ons lokale nieuws. Maar eerst nog deze oorworm van Taylor Swift. Uplight.

0: Radio Land van Waas, regio nieuws.
1: In Sint-Niklaas zijn er plannen voor een eerste islamitisch mortuarium. Het Turks Cultureel Centrum wil aan de moskee in de Hazewindstraat een ruimte bouwen waar families volgens islamitische tradities afscheid kunnen nemen van een overleden dierbare. Vandaag moeten heel wat moslimfamilies uitwijken naar andere steden, maar met het nieuwe mortuarium willen de initiatiefnemers een waardig afscheid dichter bij huis mogelijk maken. Het centrum benadrukt dat de faciliteit ook open zal staan voor mensen van een andere gemeenschap. De overlast op het recreatiedomein De Ster tijdens het voorbije Pinksterweekend heeft voor discussie gezorgd in de gemeenteraad van Sint-Niklaas afgelopen vrijdag. Door het warme weer kwamen zo'n 15.500 bezoekers naar het domein. En daarbij ontstonden problemen op en rond De Ster. Onder meer bezoekers klommen over de omheining van de betalende zone en ook de omgeving van de bushalte en een fastfoodrestaurant kreeg af te rekenen met overlast. Het stadsbestuur herkent de problemen en neemt samen met de provincie en de lijn extra maatregelen. Dit weekend werden er geen incidenten gemeld. Buurtbewoners van de Uilenstraat in Sint-Niklaas vragen een gescheiden fietspad om de verkeersveiligheid te verbeteren. Volgens het buurtcomité heeft het inrichtingsverkeer dat vorig jaar werd ingevoerd de problemen niet opgelost. De straat blijft volgens de bewoners te smal voor auto's en fietsers, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Bovendien zorgt het gewijzigde verkeersregime voor extra verkeer en files in omliggende straten. Het comité stelt voor om een fietspad aan te leggen naast de rijbaan. Het stadsbestuur bekijkt momenteel welke alternatieven mogelijk zijn en wil die bespreken met de buurt. Sint-Niklaas heeft een nieuwe kinderstadsdichter. De 12-jarige René de Vleeschouwer neemt de fakkel over van Emily de Geest en mag de komende 2 jaar gedichten schrijven over haar thuisstad. René kijkt vooral uit naar gedichten over Sinterklaas. Een traditie die volgens haar onlosmakelijk met Sint-Niklaas verbonden is. Voor de jonge dichteres gaat daarmee een droom in vervulling. Haar stadsgedicht Metamorfose werd verkozen tot officieel stadsgedicht en krijgt een ereplaats in de bibliotheek.
2: Doos Smet.
3: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7 in After Dinner.

Voor iedereen die vanochtend vroeg al vertrokken is naar het werk, deze van Dolly Parton bij Land van Waas, 9 to 5. Maar het is middagpauze, dus we kunnen nu even uitblazen met muziek van U2. Het is 1 juni en dat betekent dat we op dit moment nog 214 dagen verwijderd zijn van 1 januari 2027, New Year's Day.

Self-Made Woman van Judith. Vanaf vandaag gaat het recht in om vergeten te worden. En dat klinkt een beetje raar, maar dat is heel goed. Bijvoorbeeld mensen die kanker gehad hebben, die komen vanaf vandaag na 5 jaar niet meer in de problemen als ze een lening willen krijgen of een verzekering of wat dan ook. Want dat was vroeger wel het geval. Dus nu, na 5 jaar, wordt het gewoon allemaal vergeten. Maar we vergeten niet die Alan Parsons Project.

0: we will then have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic.
1: Die heeft grootse en wilde plannen, die Shaggy, met Boombastic. Daarmee is de eerste lunchpauze van deze nieuwe werkweek achter de rug. Bijna, hè. We hebben nog deze klassieker, zeg maar, van Anita Ward. Lekkere disco om mee te eindigen. Ring my bell. Fijne dag, tot morgen.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Wetenschappers hebben een nieuwe genetische test ontwikkeld om borstkanker beter te behandelen. Dat schrijft De Morgen. Met de test kunnen specialisten nagaan hoe agressief een tumor is en welke behandeling het meest geschikt is. Onderzoek toont aan dat 2 op de 3 borstkankerpatiënten geen chemo nodig hebben. Hun vooruitzichten zouden even goed zijn met hormoontherapie. Chemo gaat vaak gepaard met veel nevenwerkingen. Minister Beenders bindt de strijd aan tegen cyberpesten. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken dat slachtoffers de identiteit van hun belager kunnen opvragen en daarmee naar de politie stappen. Nu kunnen mensen daarvoor al terecht bij de Ombudsdienst voor Telecommunicatie als ze te maken krijgen met een sms- of telefoonstalker. Minister Beenders wil die regeling uitbreiden naar pesterijen via anonieme accounts op sociale media. Veel slachtoffers van cyberpesten kampen met mentale problemen. De wet zou tegen het einde van het jaar kunnen ingaan. De politie houdt deze week extra controles op tweewielers. Dat gebeurt niet alleen bij ons, maar in heel Europa. Politieagenten focussen zich vooral op e-steps, omdat die vaak sneller rijden dan toegelaten. Ze zullen onder meer ook controleren of motorrijders hun verplichte beschermende helm en kledij dragen. De bedoeling van de actie is om kwetsbare weggebruikers te wijzen op de risico's in het verkeer. In Zuid-Korea zijn 5 mensen omgekomen bij een explosie en brand in een wapenfabriek. Nog eens 2 mensen raakten gewond. Het incident gebeurde tijdens onderhoudswerken aan installaties die gebruikt worden voor de productie van raketbrandstof. Over de precieze oorzaak van de ontploffing is nog niets bekend. Wereldster Céline Dion heeft 10 extra concerten aangekondigd van haar comeback-tournee in Parijs. Dit najaar staat ze al 16 keer op het podium in de Franse hoofdstad en in mei volgend jaar komen daar nog 10 shows bij. De voorverkoop begint overmorgen. Het is wisselend bewolkt en plaatselijk kan er een bui vallen. De temperatuur ligt in de buurt van 24 graden. Morgen krijgen we een wisselvallige dag, het kwik blijft dan onder 20 graden.
0: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
0: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
2: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Jeroen Verkruijsen.

0: Cool Notes, Spend the Night bij Land van Waas. Ja, we gaan vooral een fijne middag spenderen. Onder iets minder tropische omstandigheden, maar kijk, daar zijn ook een pak mensen tevreden mee. Neem ik aan.
1: We gaan weer samen aan de slag.
0: Wees welkom.
1: Het tweede deel van deze dag.
0: Het Waasland werkt.
1: De baas.

redactie is hard aan het werk. Want straks een nieuwe vraag in de slimste Waaslander. We gaan de laatste maand in van die slimste Waaslander. Dus als je nog wil meespelen, je moet snel zijn. De tijd tikt voor het vakantie wordt. Maar ook dat is goed nieuws, lijkt mij. Waasland werkt 3 uur lang de soundtrack van je werkmiddag. Met zometeen dus die slimste Waaslander, lokale agenda, de Waasse weerkaarten en veel meer. En zometeen Oliver Simons. Eerst is dit Lenny Kravitz. It ain't over. Till it's over. Still.

Rolling Stones, Angry bij Land van Maas van een jaar of drie geleden. Denk je, ja, door die leeftijd, dat moet de laatste geweest zijn. Niks van. Intussen hebben de Rolling Stones, luister goed, een nieuwe single uit. Jawel, en ik moet zeggen, hij klinkt nog altijd lekker fris en goed. Dus bij deze oproep aan de muziekredactie, pak die single op in de playlist. Het is een lekkere. Binnenkort hier bij Land van Maas.

Your in-between days bij Land van Waas in Waasland werkt met de Waasse weerkaarten vanmiddag. Ja, zon met wolken die elkaar afwisselen bij een toch wel zeer aangename 24 graden. Het is allemaal toch een stuk draaglijker, hè? Morgen wel wat regen bij een graad of 19. En dan woensdag 20 graden, maar dan weer met zon en wolken. En donderdag komt de regen terug, dan met 18 graden.

0: Radio Land van Waas, regio nieuws.
1: In Sint-Niklaas zijn er plannen voor een eerste islamitisch mortuarium. Het Turks Cultureel Centrum wil aan de moskee in de Hazewindstraat een ruimte bouwen waar families volgens islamitische tradities afscheid kunnen nemen van een overleden dierbare. Vandaag moeten heel wat moslimfamilies uitwijken naar andere steden, maar met het nieuwe mortuarium willen de initiatiefnemers een waardig afscheid dichter bij huis mogelijk maken. Het centrum benadrukt dat de faciliteit ook open zal staan voor mensen van een andere gemeenschap. De overlast op het recreatiedomein De Ster tijdens het voorbije Pinksterweekend heeft voor discussie gezorgd in de gemeenteraad van Sint-Niklaas afgelopen vrijdag. Door het warme weer kwamen zo'n 15.500 bezoekers naar het domein. En daarbij ontstonden problemen. Op en rond De Ster, onder meer bezoekers klommen over de omheining van de betalende zone en ook de omgeving van de bushalte en een fastfoodrestaurant kreeg af te rekenen met overlast. Het stadsbestuur herkent de problemen en neemt samen met de provincie en de lijn extra maatregelen. Dit weekend werden er geen incidenten gemeld. Buurtbewoners van de Uilenstraat in Sint-Niklaas vragen een gescheiden fietspad om de verkeersveiligheid te verbeteren. Volgens het buurtcomité heeft het eenrichtingsverkeer dat vorig jaar werd ingevoerd de problemen niet opgelost. De straat blijft volgens de bewoners te smal voor auto's en fietsers, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Bovendien zorgt het gewijzigde verkeersregime voor extra verkeer en files in omliggende straten. Het comité stelt voor om een fietspad aan te leggen naast de rijbaan. Het stadsbestuur bekijkt momenteel welke alternatieven mogelijk zijn en wil die bespreken met de buurt. Sint-Niklaas heeft een nieuwe kinderstadsdichter. De 12-jarige René de Vleeschouwer neemt de fakkel over van Emily de Geest en mag de komende 2 jaar gedichten schrijven over haar thuisstad. René kijkt vooral uit naar gedichten over Sinterklaas. Een traditie die volgens haar onlosmakelijk met Sint-Niklaas verbonden is. Voor de jonge dichteres gaat daarmee een droom in vervulling. Haar stadsgedicht Metamorfose werd verkozen tot officieel stadsgedicht en krijgt een ereplaats in de bibliotheek.
2: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
3: Jeroen Verkruijsen.

0: Pharrell Williams, Come Get It Bay, bij Land van Maas. Ja, met een sample van lang geleden, maar dat gaat tegenwoordig met veel van die hits zo. Ze zijn een beetje ontdekt in de archieven van de papa en de mama, met soul en funk, en daar zijn ze met een nieuwe hit. En het marcheert nog ook. Zometeen de slimste Waaslander. Als je daar ook wil marcheren, blijf bij ons.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

0: Billy Joe Spears en Blanket Underground. Maandagmiddag bij Land van Waas. Het is buiten draaglijk. We zijn begonnen aan een volledige werkweek, stel je voor. En we hebben een nieuwe vraag.
1: De slimste Waaslander.
0: We trekken daarvoor wel naar de andere kant van de wereld, naar Japan. Want hoe heet in Japan een gastvrouw in een restaurant die bezoekers vermaakt als artiesten en als conversatiepartner? Ja, in het Japan ze, dus ik zou er weinig mee zijn, maar goed. Hoe heet zo'n vrouw? Antwoord is welkom via info@rlvw.be. Een vrouw, een gastvrouw in een restaurant in Japan, is een artieste en ook een conversatiepartner, eigenlijk een gezelschapsdame. Wie is dat? De term is welkom. info@rlvw.be. Intussen Spandau Ballet bij Waasland werkt. Only when you leave.

Spandau Ballet. Only When You Leave bij Land van Maas. Oh, no, no, no. Ja. Straks meer Waasland Werkt met de beste hits en classics op de werkvloer. En je mag ze ook zelf kiezen, want er is straks een vakbondsactie. Rond 3:50 draai ik 5 hits en classics helemaal non-stop. En jij mag kiezen welke. Ook dat lijstje is welkom via info@rlvw.be. Ik zoek het uit tussen de antwoorden van de slimste Waaslander.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Wetenschappers hebben een nieuwe genetische test ontwikkeld om borstkanker beter te behandelen. Dat schrijft De Morgen. Met de test kunnen specialisten nagaan hoe agressief een tumor is en welke behandeling het meest geschikt is. Onderzoek toont aan dat 2 op de 3 borstkankerpatiënten geen chemo nodig hebben. Hun vooruitzichten zouden even goed zijn met hormoontherapie. Chemo gaat vaak gepaard met veel nevenwerkingen. Minister Beenders bindt de strijd aan tegen cyberpesten. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken dat slachtoffers de identiteit van hun belager kunnen opvragen en daarmee naar de politie stappen. Nu kunnen mensen daarvoor al terecht bij de Ombudsdienst voor Telecommunicatie als ze te maken krijgen met een sms- of telefoonstalker. Minister Beenders wil die regeling uitbreiden naar pesterijen via anonieme accounts op sociale media. Veel slachtoffers van cyberpesten kampen met mentale problemen. De wet zou tegen het einde van het jaar kunnen ingaan. De politie houdt deze week extra controles op tweewielers. Dat gebeurt niet alleen bij ons, maar in heel Europa. Politieagenten focussen zich vooral op e-steps, omdat die vaak sneller rijden dan toegelaten. Ze zullen onder meer ook controleren of motorrijders hun verplichte beschermende helm en kledij dragen. De bedoeling van de actie is om kwetsbare weggebruikers te wijzen op de risico's in het verkeer. In Zuid-Korea zijn 5 mensen omgekomen bij een explosie en brand in een wapenfabriek. Nog eens 2 mensen raakten gewond. Het incident gebeurde tijdens onderhoudswerken aan installaties die gebruikt worden voor de productie van raketbrandstof. Over de precieze oorzaak van de ontploffing is nog niets bekend. Wereldster Céline Dion heeft 10 extra concerten aangekondigd van haar comeback-tournee in Parijs. Dit najaar staat ze al 16 keer op het podium in de Franse hoofdstad en in mei volgend jaar komen daar nog 10 shows bij. De voorverkoop begint overmorgen. Het is wisselend bewolkt en plaatselijk kan er een bui vallen. De temperatuur ligt in de buurt van 24 graden. Morgen krijgen we een wisselvallige dag. Het kwik blijft dan onder 20 graden.
0: Deuren Von Veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Jeroen Verkruijsen.

0: Just Say Yes.
1: Waasland werkt.
0: Goedemiddag, welkom. Iets over twee. Het is Waasland werkt, de soundtrack van je werkvloer. En die werkvloer swingt met misschien straks wel jouw hits en classics. Met de vakbondsactie straks over een dik kwartier. En ook onderweg nieuws uit onze eigen regio van het buurtcomité 1 Sint-Niklaas.

0: Lil Reed en Dirty Boulevard bij Land van Waas.
1: Waasland werkt.
0: Ja, er is actie op het ontstaan in Sint-Niklaas in de Uilenstraat. Er is een buurtcomité ontstaan. En die willen een gescheiden fietspad in de Uilenstraat. Geen verkeersdrempel. En ook geen inrichtingsverkeer. Gewoon ja, een verkeersveilige straat waar fietsers eigenlijk zo min mogelijk contact hebben met het andere verkeer in de Uilenstraat. Een actiecomité dat dus zich laat roeren, ook bij de stad. Daar gaan we binnenkort nogal van horen. Land van Waas, Waasland werkt met de beste hits en classics en zometeen de vakbondsactie. Eerst gaan we dansen. Begin jaren 90 was dit een dijk van heet en eigenlijk nog altijd een voltreffer op een feestje. Bijvoorbeeld Snap is dit bij Waasland werkt. Willem is a dancer. Op jouw maandagmiddag, wees welkom.

0: Kate Nash.
1: Waasland.
0: En Foundations bij Land van Waas. Het is morgen opnieuw tijd voor een vakbondsactie. Dus jouw kansen die blijven nog een hele maand lang om jouw hits en classics zelf te mogen uitkiezen. Daar is het onherroepelijk gedaan.
2: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
3: 'S Ochtends bij het ontbijt.
4: Schatteke, waar is Klaartje?
3: Verstopt in je lunchpakket.
5: Joepie, Klaartje!
3: 'S Avonds in de zetel.
6: Help, Klaartje is in de mosterd gevallen.
3: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

Het verhaal van vriendschap van het goede doel in de jaren 80. Ja, het mag vooruitgaan op de werkvloer, maar het mag af en toe ook eens met de rem op, toch? De baas weet van niks, dus doe gerust. Dit is Land van Waas met Waasland Werkt, de soundtrack voor het Waasland op de werkvloer. Met Joe Cocker. The Simple Things, nu bij Land van Waas.

0: Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Seriemoordenaar Freddy Orion mag de gevangenis verlaten met een enkel band. Dat heeft de Gentse strafuitvoeringsrechtbank beslist. Orion gaat naar een instelling, maar het is niet bekend waar. Hij zat sinds 1980 in de cel voor de moord op 5 gezinsleden en een winkelierster. Orion probeerde al ruim 20 jaar om vrij te komen. In de instelling moet hij een strikt begeleidingstraject volgen. In Sint-Kruiswinkel is een bestuurder van een fatbike zwaar gewond geraakt na een aanrijding met een auto. De man was even in levensgevaar, maar zijn toestand is intussen stabiel. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. BNP Paribas wil de komende 3 jaar zo'n 1000 personeelsleden vervangen door AI. Het gaat vooral om mensen die bij de klantendienst werken. Er vallen geen naakte ontslagen, maar als iemand vertrekt, zal de bank die niet meer vervangen. BNP Paribas gaat ook minder nieuwe mensen aanwerven. In het noorden van Italië is de speleoloog gered die 12 uur vastzat in een grot. Het gaat om een twintiger die gisteren met zijn voet onder een rotsblok terechtkwam. Tientallen hulpverleners namen deel aan de complexe bevrijdingsoperatie. De man is naar het ziekenhuis overgebracht. De voorbije lente was de op 2 na warmste sinds het begin van de metingen. Dat blijkt uit cijfers van het KMI. De gemiddelde temperatuur kwam uit op 12,1 graden. Normaal is dat zo'n 10,5 graden. Er waren in totaal 9 zomerdagen met een temperatuur van 25 graden en meer. Daarnaast waren maart en mei wel natter dan normaal. Het is overwegend grijs met hier en daar kans op een bui. We halen zo'n 24 graden. Morgen mogen we wisselvallig weer verwachten. Het kan dan ook onweren bij een graad of 20.

bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Jeroen Verkruijsen.

deze partij. Welkom. Alweer een nieuw uur Waasland werkt bij Land van Waas. Tot 4 uur straks ook het antwoord op de slimste Waaslander. We zoeken nog altijd de naam van die gastvrouw in Japan op restaurant. Een soort artiesten die vermaakt en die ook jouw gesprekspartner is. Dat antwoord krijg je over dit en een kwartier. Eerst naar Celine Dion, binnenkort in Parijs. 10 keer. En uiteraard helemaal uitverkocht. My heart will go on.

0: Chevelle en Alexander O'Neill. Saturday Love hier bij Land van Waas op jouw maandagmiddag. Het is tijd voor het antwoord.
1: De slimste Waaslander. Het is gebeurd.
0: Ja, het is gebeurd. De vraag was, hoe heet in Japan een gastvrouw in een restaurant die bezoekers vermaakt als artieste en conversatiepartner? Ik zou er weinig mee zijn, mijn Japans is beperkt en ik vermoed haar Engels ook. Maar goed, hoe heet zo'n vrouw? We zochten een geisha. Ja, als je nu het antwoord denkt, ja, damn, ja, ik wist het. Ja. Geen nood, nog een paar kansen onderweg.

Boy the Sisters, Neutron Dance bij Land van Waas. Goedemiddag, het is aangenaam weer buiten, maar de vraag is of het zo blijft. En wel, beetje. Vanmiddag een graad of 24, morgen 19 graden met regen. En dan woensdag terug 20 graden met zon en wolken. Dat is leuk voor zij die naar school gaan en 's middags thuis zijn. En donderdag terug iedereen het werk en school een hele dag. Dan regen bij 18 graden.

0: De Academie Beeld Sint-Niklaas, afdeling mode en schoenontwerp, brengen weer een spectaculaire mode- en schoenenshow van de Academie op zaterdag 13 juni. Het is het orgelpunt van het academiejaar en geeft studenten vanaf het eerste jaar een platform om hun visie en creativiteit te tonen. Dat orgelpunt vieren een 40-tal studenten dit jaar op zaterdag 13 juni in de gigantische industriële hallen naast de E17 met een spraakmakende, inspirerende show. Kaarten zijn verkrijgbaar aan het secretariaat van de Academie Beeld. In voorverkoop €25, aan de kassa €28. Kinderen die betalen tot 12 jaar geen toegang. En kinderen vanaf 12 tot 14 die betalen €12,50. Zondag 7 juni om 11 uur 's morgens is er in Lokeren een Reinaard aperitiefconcert. Reinaard keert terug. Wat denkt de Vos van ons moderne leven? Sint-Anna-koor Lokeren en Sint-Gregorius-koor Belzele brengen een aperitiefconcert vol vrolijke lenteliederen, donkere melodieën en sprankeltjes hoop. Het gebeurt allemaal in ontmoetingscentrum De Kop op de Oude Heerweg in Lokeren en de toegang is gratis. Deze zomer nodigt Sint-Niklaas inwoners en bezoekers opnieuw uit voor de zomerse avondwandelingen. Elke donderdagavond in juli en augustus nemen enthousiaste stadsgidsen deelnemers mee op verrassende wandelingen door het vernieuwde stadshart, telkens rond een ander thema. Inschrijven kan vanaf maandag 1 juni, maar snel zijn is de boodschap, want het aantal plaatsen is beperkt en de belangstelling is groot. Inschrijven kan online via www.ontdeksintniklaas.be of in het infopunt toerisme op de markt vanaf maandag 1 juni.
1: Radio Land van Waas.
2: Waaslands beste muziekmix.
1: Dit is Radio Land van Waas.
2: Jeroen Verkruijsen.

0: James Bay, Best Fake Smile. En zometeen Climie Fisher op je radio.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
3: Sounds great. Feels good. Radio Land van Bas. No, you're gonna dig this.

Ik garandeer u, als je dit live hoort in een goede concertsetting, kippenvel, sowieso. Toto bij Land van Waas met Afrika, waar het trouwens ook altijd meestal goed weer is. Ja, voor sommige landen is het eigenlijk altijd te goed, hè, want daar droogte. Maar in Centraal-Afrika, heerlijk daar. Groen, af en toe regen, zo'n stevige bui. Voor de rest aangenaam weer. Nu daar de rest nog. Het is daar niet altijd een pretje. Vraag maar op dit ogenblik in onder andere Congo en Oeganda. Zometeen Michiel Tiron, de achtertuin van de Waaslander. Ik heb nog Marco Bosch.

0: Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Seriemoordenaar Freddy Orion mag de gevangenis verlaten met een enkel band. Dat heeft de Gentse strafuitvoeringsrechtbank beslist. Orion gaat naar een instelling, maar het is niet bekend waar. Hij zat sinds 1980 in de cel voor de moord op 5 gezinsleden en een winkelierster. Orion probeerde al ruim 20 jaar om vrij te komen. In de instelling moet hij een strikt begeleidingstraject volgen. In Sint-Kruiswinkel is een bestuurder van een fatbike zwaar gewond geraakt na een aanrijding met een auto. De man was even in levensgevaar, maar zijn toestand is intussen stabiel. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. BNP Paribas wil de komende 3 jaar zo'n 1000 personeelsleden vervangen door AI. Het gaat vooral om mensen die bij de klantendienst werken. Er vallen geen naakte ontslagen, maar als iemand vertrekt zal de bank die niet meer vervangen. BNP Paribas gaat ook minder nieuwe mensen aanwerven. In het noorden van Italië is de speleoloog gered die 12 uur vastzat in een grot. Het gaat om een twintiger die gisteren met zijn voet onder een rotsblok terechtkwam. Tientallen hulpverleners namen deel aan de complexe bevrijdingsoperatie. De man is naar het ziekenhuis overgebracht. De voorbije lente was de op 2 na warmste sinds het begin van de metingen. Dat blijkt uit cijfers van het KMI. De gemiddelde temperatuur kwam uit op 12,1 graden. Normaal is dat zo'n 10,5 graden. Er waren in totaal 9 zomerdagen met een temperatuur van 25 graden en meer. Daarnaast waren maart en mei wel natter dan normaal. Het is overwegend grijs met hier en daar kans op een bui. We halen zo'n 24 graden. Morgen mogen we wisselvallig weer verwachten. Het kan dan ook onweren bij een graad of 20.
2: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03 777 68 16.
3: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
0: Radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel Tiron.

Trouble van de band Shampoo. En laat ons eerlijk zijn, hoe heerlijk kan het zijn om uit je douche te stappen met vers gewassen haar en een lekkere shampoo. Kijk eens aan, en zo zijn we weer begonnen voor een nieuwe aflevering van de Achtertuin van de Waaslander op deze maandag. Een wat bewolkte maandag, maar laat ons eerlijk zijn, we hebben al wat kunnen genieten van het weertje. Koud is het in ieder geval niet. Het is een nieuwe maand, we zijn 1 juni, samen tot 6 uur vanavond.

Busa en Magnetic hier op Land van Maas. Wij zorgen ervoor dat je op een leuke manier je werkvloer kan verlaten. Zometeen rond 5 uur. Kijk eens aan. Dit komt uit de jaren 80. Het zijn Cool and the Gang met Heidi High, Heidi Hoog.

Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken op maatgemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

En natuurlijk ook de hits uit de jaren 90 voor die hier voorbij komen. Dit was er zo eentje van Ini Kamozi en Here Comes the Hot Stepper op Land van Maas. Een hele fijne middag. Hier hoor je de grootste hits en de fijnste classics. En natuurlijk ook het nieuws uit onze regio, dat komt er zo meteen aan. Wat heb ik nog voor je klaarstaan? De nieuwe Taylor Swift heet Elizabeth Taylor. En dit zijn Imagination. Talking about a new dimension.

0: Radio Land van Baas, regionieuws.
1: In Sint-Niklaas zijn er plannen voor een eerste islamitisch mortuarium. Het Turks Cultureel Centrum wil aan de moskee in de Hazewindstraat een ruimte bouwen waar families volgens islamitische tradities afscheid kunnen nemen van een overleden dierbare. Vandaag moeten heel wat moslimfamilies uitwijken naar andere steden, maar met het nieuwe mortuarium willen de initiatiefnemers een waardig afscheid dichter bij huis mogelijk maken. Het centrum benadrukt dat de faciliteit ook open zal staan voor mensen van een andere gemeenschap. De overlast op het recreatiedomein De Ster tijdens het voorbije Pinksterweekend heeft voor discussie gezorgd in de gemeenteraad van Sint-Niklaas afgelopen vrijdag. Door het warme weer kwamen zo'n 15.500 bezoekers naar het domein. En daarbij ontstonden problemen. Op en rond De Ster. Onder meer bezoekers klommen over de omheining van de betalende zone en ook de omgeving van de bushalte en een fastfoodrestaurant kreeg af te rekenen met overlast. Het stadsbestuur herkent de problemen en neemt samen met de provincie en de lijn extra maatregelen. Dit weekend werden er geen incidenten gemeld. Buurtbewoners van de Uilenstraat in Sint-Niklaas vragen een gescheiden fietspad om de verkeersveiligheid te verbeteren. Volgens het buurtcomité heeft het inrichtingsverkeer dat vorig jaar werd ingevoerd de problemen niet opgelost. De straat blijft volgens de bewoners te smal voor auto's en fietsers, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Bovendien zorgt het gewijzigde verkeersregime voor extra verkeer en files in omliggende straten. Het comité stelt voor om een fietspad aan te leggen naast de rijbaan. Het stadsbestuur bekijkt momenteel welke alternatieven mogelijk zijn en wil die bespreken met de buurt. Sint-Niklaas heeft een nieuwe kinderstadsdichter. De 12-jarige René de Vleeschouwer neemt de fakkel over van Emily de Geest en mag de komende 2 jaar gedichten schrijven over haar thuisstad. René kijkt vooral uit naar gedichten over Sinterklaas. Een traditie die volgens haar onlosmakelijk met Sint-Niklaas verbonden is. Voor de jonge dichteres gaat daarmee een droom in vervulling. Haar stadsgedicht Metamorfose werd verkozen tot officieel stadsgedicht en krijgt een ereplaats in de bibliotheek.
2: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

grote meneer en een superzanger, die Elton John. Maar ik heb me laten vertellen qua karakter dat het niet de meest simpele mens was. Are You Ready For Love zong hij in de jaren 70. En toen Fabiola en Loredana, die hebben ooit eens meegedaan aan de preselecties om mee te kunnen gaan naar het Eurovisie Songfestival. She's After My Piano was een dikke hit. She's After My Piano.

Big L van Roxette, de Zweedse band rond Per Gessle en Maria Fredriksson. Die stierf ten gevolge van een hersentumor, maar Roxette, ze treden tegenwoordig opnieuw op. En dat met een nieuwe zangeres waar ze ook al die grote hits brengen tijdens de optredens die ze geven. En over een grote meneer gesproken, Bruce Springsteen kan vanmiddag niet ontbreken. Dit is A Brilliant Disguise.

is een van die platen die we graag en met veel plezier meezongen toen in de jaren 80. Sam Cooke had het over A Wonderful World. Die beleef je hier bij Land van Maas. Fijne middag met Ed Sheeran en Azizam.

Ed Sheeran van vorig jaar. En Azizam. Dit komt uit de Persische taal, het Farsi. En betekent eigenlijk geliefde of mijn geliefde. Dat was Azizam hier op Land van Maas. Nieuws weer om 5 uur. Je bent up-to-date op deze maandag. Maar eerst nog eens dit uit de jaren 80. De gezusjes Mel en Kim Appleby. Mel en Kim en Showin' Out.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Seriemoordenaar Freddy Orion mag de gevangenis verlaten met een enkel band. Dat heeft de Gentse strafuitvoeringsrechtbank beslist. Orion gaat naar een instelling, maar het is niet bekend waar. Hij zat sinds 1980 in de cel voor de moord op 5 gezinsleden en een winkelierster. Orion probeerde al ruim 20 jaar om vrij te komen. In de instelling moet hij een strikt begeleidingstraject volgen. In Sint-Kruiswinkel is een bestuurder van een fatbike zwaar gewond geraakt na een aanrijding met een auto. De man was even in levensgevaar, maar zijn toestand is intussen stabiel. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. BNP Paribas wil de komende 3 jaar zo'n 1000 personeelsleden vervangen door AI. Het gaat vooral om mensen die bij de klantendienst werken. Er vallen geen naakte ontslagen, maar als iemand vertrekt, zal de bank die niet meer vervangen. BNP Paribas gaat ook minder nieuwe mensen aanwerven. In het noorden van Italië is de speleoloog gered die 12 uur vastzat in een grot. Het gaat om een twintiger die gisteren met zijn voet onder een rotsblok terechtkwam. Tientallen hulpverleners namen deel aan de complexe bevrijdingsoperatie. De man is naar het ziekenhuis overgebracht. De voorbije lente was de op 2 na warmste sinds het begin van de metingen. Dat blijkt uit cijfers van het KMI. De gemiddelde temperatuur kwam uit op 12,1 graden. Normaal is dat zo'n 10,5 graden. Er waren in totaal 9 zomerdagen met een temperatuur van 25 graden en meer. Daarnaast waren maart en mei wel natter dan normaal. Het is overwegend grijs met hier en daar kans op een bui. We halen zo'n 24 graden. Morgen mogen we wisselvallig weer verwachten. Het kan dan ook onweren bij een graad of 20.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Michiel Tiron.

kent ze natuurlijk nog van die andere hit, Night to Remember, There It Is, van de band Shalimar uit de jaren 80. Een fijne middag, een bewolkte maandag, niks aan te doen. Zometeen ook eens kijken hoe het zit met het weer voor de rest van de week en de komende dagen, want dat interesseert ons wel. Een hele fijne middag, je werkdag zit er misschien helemaal op. Ik heb straks voor jou Maxime en Babette. En hoe dan ook, een van die nieuwe platen en uit de jaren 80. Living in a Box en Living in a Box. Maar nu het tempo een beetje opdrijven. Dat mag met Armand van Helden en Dwayne Harden. Dit is You Don't Know Me.

Land van Maas met een brede kijk op de hits van de jaren 80. En dat bewijzen we zo meteen nog wel eens met Curiosity Killed the Cat, Name and Number. En dit is van een jaar of 12 geleden, die American Outdoors.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

0: Radio Land van Waas, regionieuws.
1: In Sint-Niklaas zijn er plannen voor een eerste islamitisch mortuarium. Het Turks Cultureel Centrum wil aan de moskee in de Hazewindstraat een ruimte bouwen waar families volgens islamitische tradities afscheid kunnen nemen van een overleden dierbare. Vandaag moeten heel wat moslimfamilies uitwijken naar andere steden, maar met het nieuwe mortuarium willen de initiatiefnemers een waardig afscheid dichter bij huis mogelijk maken. Het centrum benadrukt dat de faciliteit ook open zal staan voor mensen van een andere gemeenschap. De overlast op het recreatiedomein De Ster tijdens het voorbije Pinksterweekend heeft voor discussie gezorgd in de gemeenteraad van Sint-Niklaas afgelopen vrijdag. Door het warme weer kwamen zo'n 15.500 bezoekers naar het domein. En daarbij ontstonden problemen op en rond De Ster. Onder meer bezoekers klommen over de omheining van de betalende zone en ook de omgeving van de bushalte en een fastfoodrestaurant kreeg af te rekenen met overlast. Het stadsbestuur herkent de problemen en neemt samen met de provincie en de lijn extra maatregelen. Dit weekend werden er geen incidenten gemeld. Buurtbewoners van de Uilenstraat in Sint-Niklaas vragen een gescheiden fietspad om de verkeersveiligheid te verbeteren. Volgens het buurtcomité heeft het eenrichtingsverkeer dat vorig jaar werd ingevoerd de problemen niet opgelost. De straat blijft volgens de bewoners te smal voor auto's en fietsers, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Bovendien zorgt het gewijzigde verkeersregime voor extra verkeer en files in omliggende straten. Het comité stelt voor om een fietspad aan te leggen naast de rijbaan. Het stadsbestuur bekijkt momenteel welke alternatieven mogelijk zijn en wil die bespreken met de buurt. Sint-Niklaas heeft een nieuwe kinderstadsdichter. De 12-jarige René de Vleeschouwer neemt de fakkel over van Emily de Geest en mag de komende 2 jaar gedichten schrijven over haar thuisstad. René kijkt vooral uit naar gedichten over Sinterklaas. Een traditie die volgens haar onlosmakelijk met Sint-Niklaas verbonden is. Voor de jonge dichteres gaat daarmee een droom in vervulling. Haar stadsgedicht Metamorfose werd verkozen tot officieel stadsgedicht en krijgt een ereplaats in de bibliotheek.
2: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7 in After Dinner.
3: Michiel Tiron.

Girl Crazy. Ze staken het ook niet onder stoelen of banken. Dat was muziek van Hot Chocolate. In de jaren 90 dook daar plots een nieuwe plaat op van Duran Duran. Wij zijn ze nog niet vergeten. Ze heette Reach Up for the Sunshine en je hoort ze nu.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
2: Land van Waas. Sounds great. The music sounds great.

Na al die jaren blijft dit liedje de gemoederen beroeren. Susan Vega, my name is Luca. Bij Land van Maas. Het blijft droog vandaag. 24 graden. Morgen buien met mogelijk wat onweer en een graad of 19. En vanaf woensdag zou het iets beter moeten worden. Dit is Olivia Rodrigo.

0: Lion City Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 juni zijn jaarlijkse en ondertussen befaamde maatjes-event. Hoewel de verse maatjes een belangrijke rol spelen, is het evenement vooral gekend om zijn unieke sfeer. Met dit evenement ondersteunt Lion City Sint-Niklaas enkele lokale goede doelen. Deze editie vindt opnieuw plaats op een bijzondere locatie, NVD Cars, gelegen in de Moerputstraat 2 in Sint-Niklaas. De gasten worden verwacht vanaf 6:30 en het evenement loopt tot middernacht. Info en tickets via maatjesevent.evensquare.store/nl. Op woensdag 24 juni strijkt Catnet Zomerfestival neer in provinciaal domein Puinbroek in Wachtebeke Lo Christi. Het nieuwe kinderfestival van provincie Oost-Vlaanderen en Catnet vervangt het evenement Popeiland. Het wordt een nieuw hedendaags concept voor kinderen en families waarbij beleving, ontdekking en verwondering centraal staan. Het vindt plaats op woensdag 24 juni van 13 uur tot 19 uur op het evenementeneiland van domein Puinbroek. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf €12 en alle info vind je op puinbroek.be/catnet. De Academie Beeld Sint-Niklaas, afdeling mode en schoenontwerp, brengen weer een spectaculaire mode- en schoenenshow van de Academie op zaterdag 13 juni. Het is het orgelpunt van het academiejaar en geeft studenten vanaf het eerste jaar een platform om een visie en creativiteit te tonen. Dat orgelpunt vieren een 40-tal studenten dit jaar op zaterdag 13 juni in de gigantische industriële hallen naast de E17 met een spraakmakende, inspirerende show. Kaarten zijn verkrijgbaar aan het secretariaat van de Academie Beeld. In voorverkoop €25, aan de kassa €28. Kinderen die betalen tot 12 jaar geen toegang. En kinderen vanaf 12 tot 14 die betalen €12,50.
1: Radio Land van Waas.

Dit zijn de platen die je nog altijd meezingt uit volle borst. ABBA en Mamma Mia. We gaan richting 6 uur aan tafel schuiven, doen we zometeen met After Dinner. Maak er nog een fijne maandag van. En dit is Portland op dat liedje van Journey, Don't Stop Believin'.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De buschauffeur van 49 die vorige week aan het stuur zat bij de botsing met een trein in Buggenhout had al lang een reputatie voor roekeloos rijgedrag. Dat zeggen collega busbegeleiders aan de VRT. Het ging onder andere om veel te hoge snelheid en gsm-gebruik aan het stuur. Hij reed ook al eerder over de spoorweg toen de slagbomen al naar beneden waren. En een aantal kinderen weigerden nog met hem mee te rijden. Dit was ook al gemeld aan de busmaatschappij, maar die antwoordde dat er geen vervanger was. De man kwam naast twee kinderen en één begeleidster ook zelf om bij de crash. Hij kreeg donderdag een afscheidsplechtigheid in de moskee van Lebbeke. De bekende transportfirma Ziegler is failliet. Het gaat concreet om vier vennootschappen van de Belgische groep. De firma bestond al sinds 1908 en telt wereldwijd meer dan 3200 werknemers in 16 landen. Curatoren zullen proberen overnemers te vinden voor de activiteiten. In ons land werkten 500-tal mensen voor Ziegler. Die jobs zullen grotendeels verloren gaan. De vakbonden zeggen er alles aan te doen om nog zoveel mogelijk banen te redden. Er woedt sinds 15 uur een grote brand bij een groente- en fruitverwerker op een fabrieksterrein in Sint-Katelijne-Waver bij Mechelen. Er vielen geen gewonden en de brand is onder controle. Door de felle rookontwikkeling vraagt de politie inwoners wel om voorlopig ramen en deuren te sluiten. Het vuur woedt het hevigst aan het dak en de zonnepanelen. Mogelijk is een kortsluiting van de panelen de oorzaak. Roland Garros zit erop voor Elise Mertens. In het dubbelspel verloren Mertens en haar Chinese partner Zhang Shuai hun duel in de derde ronde. In het enkelspel was Mertens al eerder uitgeschakeld. Roland Garros is het enige van de vier grote Grand Slam toernooien dat nog op haar palmarès ontbreekt in het dubbelspel. Zacht en droog bij maxima tot 23 graden. Vannacht klaart het tijdelijk op, maar vallen er overal buien. Nachtminima van 12 tot 18 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Johan Waterschoot.

0: Welkom in ons huisje van Radio Land van Maas op deze maandag 1 juni. Een nieuwe maand, een nieuwe werkweek en een nieuwe aflevering van After Dinner. Bedankt Michiel Tiron en wij zijn weer vertrokken voor 70s, 80s, 90s. Dat is het format hier. Kennen jullie nog Chagrin d'amour? Iedereen heeft zo wat zijn problemen. Chacun fait ce qui lui plaît.
1: 5 heures du mat, j'ai des frissons. Je claque des dents et je monte le son. Seul sur le lit dans mes draps bleus froissés, c'est l'insomnie, sommeil cassé. Je perds la tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. C'est plein de Kleenex et de bouteilles vides. Je suis tout seul, tout

is echt als een stoomtrein, hè, die Bryan Adams. Niet te stoppen in 91. Can't stop this thing we started. En nu tijd maken voor de Dolly Dotjes. Die scoorde begin van de jaren 80. En ik heb ook nog een one-hit, Wonder van Veronica Unlimited. Daarvoor terug naar 1977.

0: Allemaal in het teken van Veronica en Radio Veronica in 77. What kind of dance is this van Veronica Unlimited? Deze staat al op jullie te wachten. Ja, ja. Doe er maar een ringje over en dan blijft ze niet meer single.
1: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
2: After Dinner met Johan Waterschoot.

0: Ja, we missen ze eigenlijk wel op podium, hè. Die Danny Klein van Vaya Con Dios in 88, Puerto Rico en Herring for a Fall. Duo van artiest 2 voor de prijs van 1 natuurlijk. Ook Rick Ashley staat al op ons te wachten met Together Forever.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory. A trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
2: Radio Land van Waas. Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.

perfecte schoonzoon, muzikale dan toch, wordt ook al eens genoemd als Rick Astley. Met de stijl van Stock Aitken en What a Man. Een van de zoveel hits uit 88. Together and Forever. Zijn jullie ook een beetje gek op de dansmuziek van de 90s? Ze komen hier genoeg aan bod. Bizarre Incorporated en Angie Brown. I'm gonna get it.

0: Lekker uitgedanst op een maandag, de 1e juni. Het is al een beetje afgekoeld buiten, dus we mogen nog wel wat zwijten. Zo dadelijk drie geweldigen die de mixer in mogen. Agnetha Veldkeur van allemaal Wrap Your Arms Around Me. Het zijn de laatste die spreken altijd gelijk hebben. Amina, le dernier qui a parlé, qui a raison van het Songfestival uit 91. En een klassieker onder de klassiekers. Gilbert O'Sullivan uit 71 met Nothing Rhymed komt er zo aan. When I'm
1: drinking my... 'S Ochtends bij het ontbijt.
2: Schatteke, waar is Klaartje?
1: Verstopt in je lunchpakket.
3: Joepie, Klaartje!
1: 'S Avonds in de zetel.
4: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
1: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
5: After Dinner met Johan Waterschoot. 3 in de mix. 3 in de mix.

0: Fanny, drie eigenlijk love ballads. En je hebt dat vlugstuk aan Mina en Gilbert O'Sullivan om af te ronden. Nothing rhymed. Laat het wel nog een beetje rijmen. Ik hoop dat mijn stem het nog een beetje uithoudt. Want ja, de virusjes zijn bij mij terug weer in het land. Ik ben er morgen bij Leven en Welzijn terug tussen 6 en 7 aan Michiel voor een nieuwe After Dinner.
1: Radio Land van Waas.
2: Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De buschauffeur van 49 die vorige week aan het stuur zat bij de botsing met een trein in Buggenhout had al lang een reputatie voor roekeloos rijgedrag. Dat zeggen collega busbegeleiders aan de VRT. Het ging onder andere om veel te hoge snelheid en gsm-gebruik aan het stuur. Hij reed ook al eerder over de spoorweg toen de slagbomen al naar beneden waren en een aantal kinderen weigerden nog met hem mee te rijden. Dit was ook al gemeld aan de busmaatschappij, maar die antwoordde dat er geen vervanger was. De man kwam naast twee kinderen en één begeleidster ook zelf om bij de crash. Hij kreeg donderdag een afscheidsplechtigheid in de moskee van Lebbeke. De bekende transportfirma Ziegler is failliet. Het gaat concreet om vier vennootschappen van de Belgische groep. De firma bestond al sinds 1908 en telt wereldwijd meer dan 3200 werknemers in 16 landen. Curatoren zullen proberen overnemers te vinden voor de activiteiten. In ons land werkt een 500-tal mensen voor Ziegler. Die jobs zullen grotendeels verloren gaan. De vakbonden zeggen er alles aan te doen om nog zoveel mogelijk banen te redden. Er woedt sinds 15 uur een grote brand bij een groente- en fruitverwerker op een fabrieksterrein in Sint-Katelijne-Waver bij Mechelen. Er vielen geen gewonden en de brand is onder controle. Door de felle rookontwikkeling vraagt de politie inwoners wel om voorlopig ramen en deuren te sluiten. Het vuur woedt het hevigst aan het dak en de zonnepanelen. Mogelijk is een kortsluiting van de panelen de oorzaak. Roland Garros zit erop voor Elise Mertens. In het dubbelspel verloren Mertens en haar Chinese partner Zhang Shuai hun duel in de derde ronde. In het enkelspel was Mertens al eerder uitgeschakeld. Roland Garros is het enige van de vier grote Grand Slam toernooien dat nog op haar palmares ontbreekt in het dubbelspel. Zacht en droog bij maxima tot 23 graden. Vannacht klaart het tijdelijk op, maar vallen er overal buien. Nachtminima van 12 tot 18 graden.
0: Deuren Von Veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
6: Soul Tracks, elke zaterdagavond. 3.

radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

Lion City Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 juni zijn jaarlijkse en ondertussen befaamde Maatjes-event. Hoewel de verse maatjes een belangrijke rol spelen, is het evenement vooral gekend om zijn unieke sfeer. Met dit evenement ondersteunt Lion City Sint-Niklaas enkele lokale goede doelen. Deze editie vindt opnieuw plaats op een bijzondere locatie, NVD Cars, gelegen in de Moerputstraat 2 in Sint-Niklaas. De gasten worden verwacht vanaf 6:30 en het evenement loopt tot middernacht. Info en tickets via maatjesevent.evensquare.store/nl. Op woensdag 24 juni strijkt Ketnet Zomerfestival neer in provinciaal domein Puinbroek in Wachtebeke-Locristi. Het nieuwe kinderfestival van provincie Oost-Vlaanderen en Ketnet vervangt het evenement Popeiland. Het wordt een nieuw hedendaags concept voor kinderen en families waarbij beleving, ontdekking en verwondering centraal staan. Het vindt plaats op woensdag 24 juni van 13 uur tot 19 uur op het evenementeneiland van domein Puinbroek. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf €12 en alle info vind je op puinbroek.be/ketnet. De Academie Beeld Sint-Niklaas, afdeling mode en schoenontwerp, brengen weer een spectaculaire mode- en schoenenshow van de Academie op zaterdag 13 juni. Het is het orgelpunt van het academiejaar en geeft studenten vanaf het eerste jaar een platform om een visie en creativiteit te tonen. Dat orgelpunt vieren een 40-tal studenten dit jaar op zaterdag 13 juni in die gigantische industriële hallen naast de E17 met een spraakmakende, inspirerende show. Kaarten zijn verkrijgbaar aan het secretariaat van de Academie Beeld. In voorverkoop €25, aan de kassa €28. Kinderen die betalen tot 12 jaar geen toegang. En kinderen vanaf 12 tot 14 die betalen €12,5

0: Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De buschauffeur van 49 die vorige week aan het stuur zat bij de botsing met een trein in Buggenhout had al lang een reputatie voor roekeloos rijgedrag. Dat zeggen collega busbegeleiders aan de VRT. Het ging onder andere om veel te hoge snelheid en gsm-gebruik aan het stuur. Hij reed ook al eerder over de spoorweg toen de slagbomen al naar beneden waren en een aantal kinderen weigerden nog met hem mee te rijden. Dit was ook al gemeld aan de busmaatschappij, maar die antwoordde dat er geen vervanger was. De man kwam naast twee kinderen en één begeleidster ook zelf om bij de crash. Hij kreeg donderdag een afscheidsplechtigheid in de moskee van Lebbeke. De bekende transportfirma Ziegler is failliet. Het gaat concreet om vier vennootschappen van de Belgische groep. De firma bestond al sinds 1908 en telt wereldwijd meer dan 3200 werknemers in 16 landen. Curatoren zullen proberen overnemers te vinden voor de activiteiten. In ons land werkten 500-tal mensen voor Ziegler. Die jobs zullen grotendeels verloren gaan. De vakbonden zeggen er alles aan te doen om nog zoveel mogelijk banen te redden. Er woedt sinds 15 uur een grote brand bij een groente- en fruitverwerker op een fabrieksterrein in Sint-Katelijne-Waver bij Mechelen. Er vielen geen gewonden en de brand is onder controle. Door de felle rookontwikkeling vraagt de politie inwoners wel om voorlopig ramen en deuren te sluiten. Het vuur woedt het hevigst aan het dak en de zonnepanelen. Mogelijk is een kortsluiting van de panelen de oorzaak. Roland Garros zit erop voor Elise Mertens. In het dubbelspel verloren Mertens en haar Chinese partner Zhang Shuai hun duel in de derde ronde. In het enkelspel was Mertens al eerder uitgeschakeld. Roland Garros is het enige van de vier grote Grand Slam toernooien dat nog op haar palmares ontbreekt in het dubbelspel. Zacht en droog bij maxima tot 23 graden. Vannacht klaart het tijdelijk op, maar vallen er overal buien. Nachtminima van 12 tot 18 graden.
2: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03 777 68 16.
3: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
4: Radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken op maatgemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In het Brussels parlement mag dan toch een onderzoekscommissie aan de slag over de wanpraktijken bij huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Die commissie is wel van meet af gekortwiekt. Ze krijgt slechts een korte looptijd tot 21 juli en beperkte middelen. Onderzoek wees onlangs uit dat PS Schepen en voorzitter van de Anderlechtse Haard, Lotfi Mostefa, de toekenning van sociale woningen in zijn gemeente stevig beïnvloedt. De PS wilde elke commissie tegenhouden, maar stemt nu in met een kleinschalig onderzoek. Bpost laat 400 elektrische aanhangwagens van fietsen onderzoeken nadat één zo'n voertuig maandagmiddag volledig uitbrandde in Mechelen. De postbode die de fiets bestuurde bleef ongedeerd, maar alle pakjes gingen verloren. Het bedrijf zal de klanten vergoeden. Meer dan waarschijnlijk heeft de batterij van het elektrische voertuig vuur gevat. Bpost wil benadrukken dat dit het eerste dergelijke incident is met dit type cargofiets. In Parijs is een man doodgevonden in de Seine. Hij was in de feestnacht volgend op de Champions League finale in de rivier gesprongen. Volgens ooggetuigen was hij zwaar onder invloed. Een andere man die in de Seine sprong is in kritieke toestand en een jongere van 17 die slachtoffer was van een mesaanval ligt in coma. In de nacht na de match zijn 220 mensen gewond geraakt, onder hen 57 agenten. Grote groepen jongeren uit de Parijse banlieues grepen de bekerwinst aan voor rellen en vielen de politie aan met explosieven. Elisa Balsamo domineert voorlopig de Giro voor vrouwen. Rit 3 eindigde in een massasprint en ook daar was de roze trui de beste. Ze haalde het voor de Amerikaanse Williams en de Nederlandse Gerritsen en won zo voor de derde dag op rij. De Giro Donne telt 9 etappes. De volgende opdracht dinsdag is een klimtijdrit. Het droge en hete zomerweer gaat even de kast in. In de nacht kunnen al flinke buien vallen met plaatselijk veel regen, wel nog minima tot 17 graden. Daarna enkele wisselvallige dagen met dagtemperaturen nog tot 20 graden.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In het Brussels parlement mag dan toch een onderzoekscommissie aan de slag over de wanpraktijken bij huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Die commissie is wel van meet af gekortwiekt. Ze krijgt slechts een korte looptijd tot 21 juli en beperkte middelen. Onderzoek wees onlangs uit dat PS Schepen en voorzitter van de Anderlechtse Haard, Lotfi Mostefa, de toekenning van sociale woningen in zijn gemeente stevig beïnvloedt. De PS wilde elke commissie tegenhouden, maar stemt nu in met een kleinschalig onderzoek. Bpost laat 400 elektrische aanhangwagens van fietsen onderzoeken nadat één zo'n voertuig maandagmiddag volledig uitbrandde in Mechelen. De postbode die de fiets bestuurde bleef ongedeerd, maar alle pakjes gingen verloren. Het bedrijf zal de klanten vergoeden. Meer dan waarschijnlijk heeft de batterij van het elektrische voertuig vuur gevat. Bpost wil benadrukken dat dit het eerste dergelijke incident is met dit type cargofiets. In Parijs is een man doodgevonden in de Seine. Hij was in de feestnacht volgend op de Champions League finale in de rivier gesprongen. Volgens ooggetuigen was hij zwaar onder invloed. Een andere man die in de Seine sprong is in kritieke toestand en een jongere van 17 die slachtoffer was van een mesaanval ligt in coma. In de nacht na de match zijn 220 mensen gewond geraakt, onder hen 57 agenten. Grote groepen jongeren uit de Parijse banlieues grepen de bekerwinst aan voor rellen en vieren de politie aan met explosieven. Elisa Balsamo domineert voorlopig de Giro voor vrouwen. Rit 3 eindigde in een massasprint en ook daar was de roze trui de beste. Ze haalde het voor de Amerikaanse Williams en de Nederlandse Gerritsen en won zo voor de derde dag op rij. De Giro Donne telt 9 etappes. De volgende opdracht dinsdag is een klimtijdrit. Het droge en hete zomerweer gaat even de kast in. In de nacht kunnen al flinke buien vallen met plaatselijk veel regen, wel nog minima tot 17 graden. Daarna enkele wisselvallige dagen met dagtemperaturen nog tot 20 graden.
0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix, met nu hits en classics, non-stop.

Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.